0: Owen Susak, Ranke Wik in te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreet. En hoor nou my kreet.

remmen op je vensterbank. Maar geluk in zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij

En hartlike goeie môre aan jou en aan jou en aan jou. Ai, en welkom aan al my paaldansers en spierkops en bendelede. Julle is meer as welkom. Nou toe julle, dis alweer die 7de van mooi datum, 7 van die 10de maand. Die 7, gelukkige 7 op hierdie woensdagoggend. Ja, hier by Gaan Groot Radio. Lekker om saam met julle te kuier vanoggend. Julle moet 'n lekker dag saam met ons geniet en ja, bly net mooi. Kom ons val weg met 'n nommertjie wat ek spesiaal opgeskryf het na nou toe. Dis my boodskap sommer aan jou ook. En geniet en ja, dis my môre sê.

Daar vat hy, nou toe julle, ja soos gesê, dit is alweer woensdag, die week het dan net gevlug. Gister was ek nou bykie, gisterochtend was ek gauw by die begrafenis gewees van Dennis, Denise Lewensmaat, en ja, hy nogal baie mense hoor, verbaasend baie mense. Nou ja, nou vandag keer ek saam met julle, wie julle bid mense, ongeacht hoe oud jy is, die lewe is kort, want hy word so gauw kort geknip. Rarig, nou toe. En op hierdie mooie woensdag, ek dink het gaan een redelike mooie dag by my wees, maar weet jy, ek weet nie daar by jou nie, maar gisteraan was hier by my bykie koud. Het was so bykie koud, was nie rarige somersdag al gewees nie, aand nie. Het was een bykie van een koue aand. Maar is weeskis, jy weet, hier soort 4 seisoene een dag en het hou vir een paar dae aan. Nou ja, ek het een nommerkie vir jou, somme net vir die lekker, en ek hou daarvan, en ek groei jou ook.

Dat zei. Nou toe. En nou, lekkerste lijfie. Nou toe. Mensen, ja, ik zie daar, hulle sê daar so in Gautengse taakspan vir die politieke moorde. Het die tweede verdachte in hegtenis geneem in verband met die moord op die EFF-lid Dubi, Monica Dubi, wat in juni voor haar familie by haar huis in Wolmansel, ek weet nie waar het is, doodgeskiet is. Ja, nog in de gevangenis. So, van juni maand af tot nou toe, het tweede verdachte. Eerst in het seker begin praat. En, maar nou ja, dis nou niets. Dis nou groot niets. Gister toes die polis, toes die polisman baie kwaad vir my. Toe ek vraag ek vir hom net so terloots, wat is dan dat hy op school gemaakt? Toe kyk hy my so skeef aan, hoekom? Ek sê, want ek weet, julle moet, is dan het 10 he, om in de wijn rond te rij. Nou die ene is dan het 4, die ene is dan het 6, dan tel hulle by mekaar as het moest 10. Toe kyk hy my so snaaks aan. Ek dink hy het school gegaan nie. Nou ja, hier is Rikkie Faber en net daarna het is vir Frans Kook.

As hy, ou boek, lis moos groen blare, om wat mee te maak. Nou ja, en soos die ou oom vra vir die klein dogtertjie, hy sê van, ek wil graag weer trou. Wat sal ek trou? Een ongetrouwde vrou of een weduwee? Toe sê die dogtertjie van, oom, trou met een ongetrouwde vrou. Want sy lang wees, dan is sy ook een weduwee. Nou ja, en maak hem even wat jy wil. Nou kom. En ek het nog een pietspuntnommerkie wat ek graag met julle deel is, omdat het een lekker ene. Daai damekie daar van Pretoria, Noordse wereld, wat hier in die Weskus kon bly het op papa's omkoste. Ja, dis rarig. Sy is daar van Gesina's wereld, daar naby Pretoria Noord. En sy het daar in die Mootse wereld, naby die Moot rond Pretoria, Gesina. Toe kom bly sy in die Weskus. Nou mense, julle weet ons het baie ginfabrieke hier in die Weskus, vreeslik baie. Nou die liedjie gaan nou vir jou een mooie story vertel. Luister die woorde, geniet.

Bly my een van die mooies van Dan Houston, nee. Prachtige ene daarie. En helemaal ooit gehoor in Afrikaans sing. My Berghotel. Gaan kyk een bykie. En gaan op julle een dag bring. En sê dit harder, speel ek daar vir Petro, Alipada en George. So ek weet, hierdie song is waar baie speciaal. Nou ja, julle ander moet dit ook geniet, al my paaldansers en my ballerinas. Hierdie is vir julle.

As hy nou toe. En tyd hardloop nou uit. Tyd hardloop uit, mense. Dit is nou so 18 minute, 17 minute voor 9. En ek moet vir Desiree van Desmond Wells speel. Desiree, ons Desiree daar in Springbok het stil geraak. Wat het van jou geword? Kom praat met ons, vertel ons wat doen jy?

0: Radio.
1: Internet radio met style.
2: Van Groot Radio.
3: Internet radio met style.

0: parecia o Michelle craque. Ai, craque mesmo, Zé, não é pra craque.
1: Caraca, não, a perdão, como é que dá de craque?
0: Dá de mesa, não ganhura, ninguém vai ser um craque. Anda lá, dá-se-lhe a rua que mandou na slanga de bucto, e aí, dias, vai dar blatche, essa que é mulher, anda a estar de novo, anda na maca, e der de ovo, e não vai ser muito a ganância. Mas o quadro de na sede não dá o pastor mas e bem grande liga de pôr e fada no net se a lancer bases para o satélite e a tanga e o puto e o crom arma de bor e o panta mas eu sama que sei o norero que é bom a não ser de ganhar na estúdio na trabe tu não precisa do trabe mas não dá nada after o orvalho me back só vamos fazer o que dá aí drai no camas é rock na mãe tu a não ser de track de spijt vol gaf. Maar ik denk dat een naald aan zo dik is mijn punt. En dan druk ik allemaal die wind zo uit. En dan val je zo een paar druppels hier af. En dan draai je dat om en dan zeg je, maak gauw op je mond zo wijd als jij kan. En dan maak jij nou je mond zo wijd op. Zodat jij hem nog niet heel wijd opmaakt. En dan kom duik je nou hier in jouw bed en met die spijt. En dan probeer je nou hier een kleedplek zoek. Want die kan doodsfijt en dan druk je de eerste schoot verkeerd. Als je hier tegen een tandwortel vast. En dan ben je die ding, maar jij zei nog maar niks. En je is dapper aan die nergens mooi. En dan druk je. En dan druk je nou die gif. En dan schoen je ook meteen je tandvlees af. En dan trek je hem en dan staan die naald net zo. En dan haal je net de bitter in. Hij let je jouw wijs. En dan schoen je. Dan is zo'n bordeltje met zo'n plastic rubber geitje. En dan steek je hem. Dan hangt die bordeltje met zo'n boek. Dan zie je trek hem vol. Dan haal je hem af en dan druk je weer die windje zo uit. En dan kom. En dan zei je na op. En dan kwam je nog met menen. En dan stik je nog onder je tong in. En dan voel je, oh, amper zeggen, daar vang je nog. Daar vang je nog een klier. En als je dat klier zo speelt, dan krijg je genadig of zo'n dooitje. En dan vang je nog een mangel bezig. En dan haal je nooit uit, je draait net. En dan krijg je die mangel. En als je hem doodspeelt, dan voel je aan je nog, je beroerster wat je hier. Je hele diep aan raakt door. En je arm raakt zo in de zak. En als je nou die spijt uittrekt. Je weet daar begint allemaal nog met jouw gezin. Of alles jouw jaren. En vragen ook nog altijd jou. We gaan er nou bij de huis uit tollen en zo. Nee. Alright man. En dan zeg je nog wat. Een zware diester lukt. Hang zo af. Een zware. Ik praat met de andere man zijn bek. En dan komt die man en die nurse nog zo'n blinkschorteltje vol tangen. En dan komt ze nu weer in jouw bek nog weer. En dan damp je hoor. Dan maak je maar je oor toe. En dan zie je je oor in de genade. En dan hoor je je kraken. Hij zei nog wel eens aan mijn lelijke knevel hier. En dan breek je met jouw bek uit. Laat je zien en hoor hoe kraak je kaken bent. Kum, val je daar aan de bak. En dan begin je nou tamelijk recht komen, want je weet me samen, nou die zaak is oor. Dan komt die nurse met zo'n zilver bakketje, legt ze zijn miniatuur slop emmertje. En dan kan hij zeggen, nou hier langs je bek, en dan zei ze, spoe om. En dan zei ze, ja, kwaad was hij om, zei, maar nou wil je hem zo waardig als mogelijk spoe in die bakketje. En dan gooi je hem, en dan is hij in die baard. Ai, en dan feest je hem zo met een lattentje af. En dan bad hem. Dan feest je hem zo met een lattentje af, en dan omdraai je weer. En dan haal je hem. En die slaat je hem gooi. En dan gooi je hem, bruh. En dan slaat los. En dan zo feest je hem af. En dan zei je, waar mag je hem? Jij is zo schaam. Je mag je oor doen, dan druk je zo'n wattetje in die gaten. En dan zelf, je kan nog maar gaan. En als je hier uitgaat, dan denk je, wacht. Als je niet tussen die mensen deelstapt, dan wil je aan een sigaret opsteken. En dan probeer je. Dan heb je die sigaret, man. Dan zie je op je bek, man. Dat is in de neus gaat. En dat is overal zo. En als je in die motor komt, dan zie je, nee, wat. Wat maar een jingambi. En als je een jingambi hebt, dan reis je maar net om bij de huis te komen. En dan voel je, nou, die wattetje. En dan die jingambi, dan zie je het kwam. Zo ben je al van de geregistre aan de speedkop. Oh. Dan kwam je speedkop naar die venster toe. Dan zei hij, nou zal ik van het klaar maken. Dan zei hij, man, luister niet zo. Ik heb van de geregistre. Hij zei, je kan wat. Hij zei, oom, maar ik heb een fout. Kom gewoon samen, kom blazen net hier voor ons op die dingetje. Ik was een goeie man. Ik heb geen waardigheid aan. Hij zei, je nou bekleed, kijk hoe bloeien je bek.

0: Ja, jy moet onthou, wanneer iets verkeerd loop in die circus, stuur hulle die clowns in, om die gehoor af te lei. Wel, iets het baie verkeerd geloop met hierdie circus, en die clowns is oral.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
0: Prachtige enetjie van Adam Tas, Liesel Pieters, sy naam Rosvas.

pas qu'une songe. Na vreemde plek op de vat, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap, en wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

faire hors du blanc ciel. On y hang fanta fond ben, assis son sac, spiel say de moiste mélodie. Vangers skin die pand, opgesluiten wit en zwart. Die klavier's grootste vreugde, hartseer en verlangen. Verstaan die hart zijn diepste smart.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

skade die begin nie altyd dadelik nie, maar dit maak ons nie van ons slegte mense nie. Ons kaste soms leeg, maar daarom kan ons selfs in jou ongelukkig gaan het nou, maar dit is vir geld. Het is toch ook iets waar ons het van besin oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons foute, maar dit is ons normaal. Gelukkig kom ons daarom altyd tot een verhaal. Het hek waar ons dit ook ek nou dat alles wat gebeur het, daar is ek dat sekere goeders wat ek weet ek omgekeer het. Maar die lewe werk is so nie, en tenminste tot stories. Dank je hemelse vader, ek nog een van julle verloor. Dank je vir dit alles wat raal vir my beteken. Het is wat jy ding is, wat ek wil hee dat julle moet weet, dat het Ubuntu is my level, Ubuntu is my level, Ubuntu is my level, en my familie is my kerk.

Soms is het net alsof op eerste rivier. De liefde is er in de maat, toch is het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dit wat zaak maken. Plek voor plannen en verdromen, gemak raak. Ik ben nog in die daad wat klaar. Toen kon gestapt met piekjes, piekjes. Toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan zo gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven of ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik het zielen kon beleven. Dan die mensen en de dingen die plekken van kan gezang het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurde. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. De dame met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. En mijn familie is mijn kerk.

0: Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

blinken fel, fat scarso o spur. Mari choppie ni doppie ni son maakt ons verloor. Toe vat ons een breek, wat ons is luk gevreed. Toe maak om drie saliehoutjes bij mekaar, laat ons weer gaan steek, hy tof. En die bakkie staan in idle, reg om verder te jag. Toe kom drie stuk plooi alweer, en sê kerels, wow, wat geslag.

Bohemian Rhapsody en Freddie Mercury. 'N stem wat genoem word angelic, airy en emotional is die stem van Art Garfunkel van Simon & Garfunkel Farm. En hier is hy met een van Mike Batts se liedjies, Bright Eyes.

die stem van Artga Funkel, en mis dink ook daar aan liedjies soos Bridge Over Troubled Water en Sound of Silence, die absolute emosie waarmee hy dit sing. Ons het net al gepraat van Aha, se hoofsanger, wat mis nie onmiddellik een naam kan onthou wie dit is nie, en dieselfde geld vir die volgende groep, Alphaville. As mis dink aan hoofsanger, dan kom maar nie onmiddellik een naam na vore nie, maar dis Marion Gold, en hier is hulle met Forever Young.

Ons het nog so 15-16 minute oor in ons program en ons gaan nog so 4 liedjies van kunstenaars wat ons al reeds na geluister het, gaan ons na luister. En die eerste een is Morten Naked, ek het al genoem, hy is die hoofsanger van AHA en dan na hom Ann Wilson van Heart.

En i middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies.